0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Na twee dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan, protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier in één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC-expert de Moesgroen, Hilly Billy Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZT. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Al thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
4: Bee Gees bij Main Course. Bauke en The Elders Brothers Band. Thomas Hotstuff en Queen Must Go On.
3: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.

0: Douwe Bob en No To Self is deze week
1: Novo 3 Top Track.

0: is Novo 3. Dit is Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na twee dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechte oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechte oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een inbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met vrijdag 25 september
4: de jeugd van tegenwoordig.
3: Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

ik even met je praat. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

gaat niet.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

Ze heeft een hoop singles uitgebracht in haar leven. Alleen in Nederland is alleen deze plaat een hit geworden uit 1984. Evelyn Thomas en High Energy. Tijd voor...

het gaat niet alweer stoppen. Het is altijd, je lijkt het allemaal voor te kunnen bereiden, maar toch op een of andere manier doet de computer dan iets. En moet je er gewoon aan geloven. Oh ja, dit ken ik wel. Uit 1967 origineel zie ik hier staan. Maar in 1979 maak ik de split van. Dit is A Message to You, Rudy.

0: Terug naar 1983. Het einde van het jaar was dit een hit in Nederland. Katja Gugu, prachtige naam. En de Big Apple. Hun eerste hit was het begin van hetzelfde jaar. En dat was Touché. Kan je misschien ook naar herinneren. Goed, dit gezegd hebbende, het is tijd voor ons Dave.
1: Hij kan heel lekker praten, lachen met hem. Uh-huh. En hij ziet er natuurlijk goed uit. Ja. Nou, het is gewoon een kanje.
2: Dave! Hij komt eraan!

Ja, het is weer tijd voor de bijdrage van Dave van deze week. Hij is niet in de studio, want het is een opgenomen programma, heb ik eerder gezegd. Hij heeft wel keurig aangeleverd welke plaat hij graag wil horen als 90's drummer. Dit is er eentje van Simply Red van de gelijknamige album uit 1991. Stars is het nummer. Het nummer gaat over een jongen wiens meisje bij hem weg is gegaan en doet hij veel pijn. Een veel landen radiohit. Bij ons in Nederland kwam hij tot de 15e plek in top 40. Een lekker plaatje om weer eens te horen. Dus we gaan draaien. Dankjewel Dave voor deze bijdrage wederom. Volgende keer is Marco er weer gewoon. Ben jij waarschijnlijk ook weer live in de studio. En dan komt het helemaal goed. Hier komt hij aan. Hier is Stars.

0: Dit was toch wel zo'n hit destijds in 1975. Stond 10 weken in de top 40 en behaalde de eerste plaats. Alexander Curley, hij schreef het nummer zelf. Geproduceerd trouwens door Giel Montagne voor de oudjes onder ons. Die deed dat. En Alexander Curley was eerst bekend van I'll Never Drink Again. En toen heeft hij deze Nederlandstalige plaat gemaakt. Daarna nog, het waren wel die Hollands en zo. Dus dat was zijn carrière. Ik dacht, leuk om weer een keer te horen dat hele verhaal over Guus die naar de grote stad ging. De volgende plaat is ook eigenlijk alweer een noem dat? Een Nederlands succesnummer. Want dit hebben we de producers heel goed gedaan. En daar hebben ze wereldwijd, ik weet niet hoeveel hits mee gescoord. Ik heb het over Jaap Eggermond en Martin Duijs die er allemaal achter zaten. Dus ik hoop dat je het ook nog rekent.
1: Ja, je weet het.
0: Zijn de Stars on 45 uit 81 alweer.

grappige is, 1975, het album El Amor van Julio Iglesias. En ik weet, Marco is ook een fan van Julio Iglesias. Ik dacht, deze kan ik best wel een keertje draaien in deze ronde van de Fuxe Vrijdagmiddagborrel. Chiero betekent gewoon, ik wil. Punt. En dat is alles eigenlijk wat er mee zit. En als je daar een beetje varieert, zeg je, misschien wil ik. I just might. Hier is Bruno Mars.

0: ja, lekker toch een keertje springen.
1: Van het album 1984, uitgebracht in begin van datzelfde 84. Natuurlijk Van Halen en Jump op Novo 3. Waar we langzamerhand richting het einde van het programma rollen. Er zijn nog een aantal plaatjes voor te gaan. En deze blijft toch echt een all-time favorite van mij, hoor. Natuurlijk. Pino D'Angelo hoor je hier op Novo 3. Van het album Balla. Dansen. Uit 81 is hier Makwala in. Maar wat een idee is eigenlijk vrij vertaling daarvan.
2: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzato, l'ho

si dice così, no? E poi

0: afloop van een feestje leuk naar huis. Hij heeft tranen gelachen, Guus Meeuwis. Nou, dit feestje is ook afgelopen. Ik heb veel plezier gedaan om Marco te vervangen. Volgende week is hij terug van vakantie. En dan kan je weer de eigen vertrouwde versie horen van het programma. Ik heb nog één ding te doen en dat is deze.
1: Dit is Marco Vugts.

uit op het weekend. Geniet er lekker van. Bedankt voor de aandacht altijd. Ik zeg met Mary Hopkins. Goodbye. En blijf lekker luisteren naar over 3. Fijn weekend en veel plezier met William straks.

0: Geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, Alpijnenbe voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanskwaliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan best nu even goed opletten. Van 7 aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt €6 miljoen uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Is Novo 3. Overal thuis. Dit is Weekend Novo 3 met William Beckers.
9: Wij zijn...

0: Earth, Wind & Fire met Let's Groove Tonight. Het programma, en dat is een belofte. Let's Groove Tonight, we gaan lekker met z'n allen dansen. En ja, we maken er een feestje van, denk ik.
1: Dat je luistert.
0: De week zit er weer op. Heb je een lekkere week gehad? Ik wel in ieder geval, kan ik wel zeggen. Ja, wel gewoon moeten werken natuurlijk. Dat is nou helemaal niet anders. Hè? Anders komt er geen brood op de plank. Als dat voor jou ook geldt. Of je hebt misschien een zware week gehad en ben blij dat het vrij is. Dan zeg ik van harte...
1: Gefeliciteerd!
0: We gaan zo meteen het weekend openen om 6:45. Maar eerst om 6:15, de concertagenda. Dan gaan we om 6:30 even die stress uit het hoofd rocken. En dat doen we met de beste Nederlandse plaat, niet Nederlandstalig, maar de Nederlandse plaat, gekozen door Veronica-luisteraars. En daarna gaan we dus weekend openen en aan het einde van het eerste uur dan maken we de nieuwe 03 toptrack bekend. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dus blijf daarvoor luisteren. Ik heb ook lekkere muziek voor je meegenomen. Wat dacht je van de Imperials bijvoorbeeld? Who is gonna love me?

0: Stella Lefty. En dan is het natuurlijk even countrytijd geweest. Hebben we allemaal in een lijntje gestaan. Ik ben benieuwd. Want we zouden gaan dansen, hebben we afgesproken, toch? Let's groove tonight. En dat kunnen we ook op country muziek. Line dance is dan wel een hele leuke. Basten van Stella Lefty. Daarmee is het bijna kwart over. Bijna kwart over zes geworden.
1: De Weekend Novo 3 Concertagenda.
0: En we gaan eens even kijken, want we beginnen natuurlijk. Ja, Vug staat nu natuurlijk in het teken van I'm Live. Dat is het fantastische festival dat Bas van der Ven vanavond zing, dans en feestje mee met je favoriete liveband. Is het Bluff, Chef Special of Sommieux? Het zijn echt wel de drie, een van de drie beste bands van Nederland. Direct hoort daar nog bij, maar ik denk dat je die sowieso 3 uur kunt laten spelen. Maar alle drie de livebands spelen een volledige set op het spectaculaire podium op het water. En het is dus 3 concerten voor de prijs van 1. Het festival opent. Even kijken hoor, waar was ik? Oh ja, opent om 4:30. Het is dus al bezig. De eerste band gaat om 6:30. Nee, 6:30. Dus over een kwartiertje gaat de eerste band spelen. En het eerste band is, ik denk, Sommieux. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat het Sommieux, Chef Special en Bluff wordt. Ik weet in ieder geval dat Chef Special in het midden zit. Dus, dan ben je daar ook van op de hoogte. Even kijken, om 12:00 is het klaar. Morgen barst het feest los met onder andere Kafke, Monique Smit, Jorike Sterke. De Hillbilly Moonshine is dat, leuk. Die spelen hits in country stijl. Tilburgs Trots, Vulgaire, Even Serieus, WC Experience, Piraten Powerhour. Wat een naam. Paterboes Groen en die Outsiders die sluiten het af. Dat zullen we wel kunnen horen door heel Vught, denk ik. Het begint dan al om 2:00, hele dag en aan het feestacts, waarbij je gewoon weg niet stil kunt staan. Stuk voor stuk zullen ze het zand doen opwaaien met hun grootste feestact. En zondag is ook niet mis. Dan beginnen we om 1:00 bij de IJzeren Man. In het teken staat alles in het teken van Tribute Sunday. Met de beste tribute bands zoals Bee Gees Main Course, Bouke en de Elvis Matters Band, Donna's Hot Stuff en Queen Must Go On. Swing, dans en zing met je favoriete tribute band. Alle 4 zijn voor een fantastische show die je als fan eigenlijk niet wilt missen. The Accused keert na maar liefst 15 jaar eindelijk terug op het podium. En dat betekent maar één ding. Café The Jack gaat eraan. De legendarische band uit Seattle viert het 40-jarig jubileum van hun cultklassieker The Return of Martha Splatterhead. Met een show vol smerige riffs, opgefokte hardcore punk en compromisloze crossover trash. Nou, dat klinkt allemaal heel hard. Vanavond dus vanaf 8:30 in Café The Jack en dat is in Eindhoven de gekste. Raccoon is al meer dan 20 jaar een van de meest succesvolle Nederlandse bands van uitverkochte tournees langs poppodia via uitverkochte

AFAS en Ziggo Domes naar grote spots op grote festivals. En morgen keert Raccoon terug naar Doornroosje in Nijmegen. En is het natuurlijk ook weer helemaal uitverkocht. Maar misschien heeft Ticketswap wel een oplossing voor je. FM is een Britse melodische rockband met een carrière van meer dan 40 jaar. Bekend om hun sterke songwriting en hun eigen stijl. Ze kennen een onvermoeibare tourgeschiedenis en staan vanavond om 8:30 in de Pul in Uden. De Britse alternatieve rockband Nothing But Thieves presenteert zaterdag, dus morgen, en dat is morgen vroeg om 10:30, hun nieuwe album Stray Dogs in Cloud Uden. De Britse alternatieve rockband Nothing But Thieves presenteert zaterdag, dus morgen, en dat is morgen vroeg om 10:30, hun nieuwe album Stray Dogs in Cloud 9 in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Daar het succes van Dead Club City, waarop de band een meer elektronisch geluid liet horen, keert Nothing But Thieves met Stray Dogs terug naar de basis. Dat is echt een pure rockplaat. En dat hebben we al gezien en gehoord vooral met Evolution. Megan Maroney. Nou moet ik je eventjes bij de les hebben, jongens. Luisteraars, eventjes oortjes open. Vooral de mannelijke luisteraar, denk ik. Want Megan Maroney brengt een volle dosis Nashville Glitter naar 013 Tilburg. Cowboy boots, glinsterende jurken, een roze gitaar en de flair van een echte Southern Belle. Maar dan met songs die meer over liefdesverdriet gaan dan over de Happily Ever After. Even een vraagje aan de mannelijke luisteraar van Weekend Over 3. Wie heeft er tijd om morgenavond, en zin ook, om morgenavond om 8:45 met mij vooraan te staan in Poppodium 013 Tilburg bij Megan Maroney? Je mag het ook even via mijn Facebook-account. Dat kan gewoon. Gaat volledig anoniem. Maar ik ben echt serieus. Deze zangeres die wil ik eigenlijk wel van dichtbij zien. Oh, wat is die prachtig, zeg. Oeh, en de muziek is ook nog leuk. Dat denk ik wel in ieder geval. Megan Maroney, ga even kijken of het je de moeite waard lijkt. En stuur me even een berichtje, jongens. Ik ben erg benieuwd. En de streamers staan vanavond om 8:00. En morgen en zondag om 13:30 en 8:00. Voor het eerst in de Ziggo Dome Amsterdam. Tijdens deze shows vieren ze hun 5-jarig jubileum. De streamers bestaan in de Ziggo Dome uit Guus Meeuwis, Frank Lammers, Thomas Akda, Paul de Munnik, Roxy Dekker, jawel, Rolf Sanchez, Emma Heestes, Digidex, Busy, Van Velzen, Zoe Taran, Cloud, Miss Montreal, Snelle, Fleming, Simon Keizer, Hanna May, Paul De Leeuw, Nick Schilder, Typhoon en Ronnie Flex. Jongens, dat zijn er een hoop, zeg. Dat is echt niet normaal. Maar dat belooft weer een feest te worden. Het is wel bijna elke keer uitverkocht, volgens mij. En dan voor de gelovigen onder ons, Justin Queen is een van de meest opvallende nieuwe namen in de christelijke muziek. Zijn sound mixt folkpop met worship. Eerlijk, bijbelrijk en super meezingbaar. Denk aan een akoestische gitaren, piano, een dynamische band en refreinen die je meteen pakken. Zondag, daar staat hij om 7:00 in de RTM Stage van Ahoy Rotterdam. En dan tot slot is de Balkumse kermis weer begonnen. Jawel hoor, naartoe. En de attracties weet ik niet hoor, wat er allemaal staat. Maar ik weet wel dat ze daar zondag een hele leuke show hebben. Coverband Buzz Off, die treedt daar dan op. En zij worden afgewisseld door Rini van de Kerkhof. Nederlandstalig zanger hier uit de buurt. Dus ook daar heel veel gezelligheid. Als ik dan kijk zo van, nou ja, waar zou ik dan het meeste toe willen? Nou, ik ga straks op mijn fietsje lekker naar de IJzeren Man. En dan hoop ik eigenlijk dat ik Bluff nog zie. En dan hoop ik zelf dat Bluff deze plaat op hun repertoire heeft gezet. Dat ze gaan op hun playlist heeft gezet. Want dit is wel wat mij betreft de mooiste van Bluff. Dus dan laat ik hem ook maar aan je horen. Straks bij I'm Live, nu bij Novo 3. Bluff.

0: 90s.
1: Music from the 90s. 1991 haalden ze de tweede plaats in de top 40. En dan heb ik het over CNC Music Factory. Dat was een muziekproject uit de Verenigde Staten, waarvan de kern bestond uit het producers duo Robert Cleverley en David Cole. En Cleverley en Cole die produceerden ook nog voor, later nog voor artiesten als Whitney Houston en Mariah Carey. Dus ze waren samen een van de eerste uit de huisstromen die zich wisten te ontwikkelen tot een sterdom. De roem duurde echter maar voor korte duur, want David Cole die stierf in 1995. Ai, dat is dan toch wel weer een, als je dan zo bekend bent, ja, dat is het wel jammer, toch? Kunnen we wel zeggen. Ja, nee, dat gaan we bij deze doen. Oh, wij gaan een lekkere rockplaat draaien.
2: De Weekend Novo 3 rockplaat.
1: En het is de hoogst genoteerde Nederlandse plaat in de top 3000 van Veronica. Ja, natuurlijk ook in de top 2000 van NPO Radio 2 is dat de laatste jaren zo. Het is natuurlijk ook een fantastische rockplaat. Het is Golden Earring met Radar Love.
3: Rock and roll!

0: even nog lekkere
1: rock and roll
0: uit het Nederlandse Den Haag. Natuurlijk de Golden Earring met Ray I Love. En natuurlijk duurt die lekker lang. Kun je er lekker hard van genieten. Ik vind het fantastisch. Daarmee is het 7 over half 7 geworden.

En dan is het inderdaad weekend. Officieel is het geopend. En dan kunnen we naar IJm live naar het strandfeest bij de IJzeren Man. Hier in Vught. En als je daar gewoon een beetje loopt, er gewoon eens wandelen, zo'n rondje omheen. Dan volgens mij maak je het allemaal mee. De concerten van Somjeu, Chef Special en Bluff. Die heb je dan mooi voor de kiezen. Verder is het dit weekend nog. Even kijken. Morgen de Marta Pubquiz is altijd wel leuk. En zondagmiddag de Petrus speciale editie. Filmzondag in verband met Alzheimerdag. En dan draait de film De Terugreis. Dus nou ja, er zijn echt wel leuke dingen. Maar natuurlijk staat het allemaal in het teken van IJm Live. Ik denk als je buiten staat kun je het echt wel mee, kun je er wel van meegenieten hoor, van de muziek. Maar alleen maar leuk, gezellig, ik hou ervan. Dan gaan we het weekend openen. En dat doen we deze keer met Michael Gray. En hij bezingt The Weeknd.

0: Applausje voor BZN, de band zonder naam, The Banjo Man. Wat een hele leuke plaat en daarvoor even lekker meelallen met André Hazes. Als ik jou vergeef, kom je dan terug. En het weekend werd geopend door Michael Gray met The Weeknd. Daarmee is het 7:10 geworden. Hoogste tijd om eens eventjes de nieuwe toptrack bekend te gaan maken, denk ik.
1: Novo 3, toptrack.
0: En we beginnen met 2 die het niet zijn geworden.
2: 3.
0: Eén daarvan is Rondé met Running Away.

0: overzicht.
1: Het overzicht van de Nova 3 Top Track is als volgt. Op nummer 5 eindigt John Legend met Daylight, 26 punten. Op nummer 4, de Womack Sisters, jawel, de zusters, de kinderen van Womack en Womack. If I Let You, zij haalden 27 punten. Rondé met Running Away, 30 punten. En ze hoorden zojuist Monique Smit en Guido van der Graaf met Beter Af Alleen, ook zij hadden 30 punten. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. En ja, het is geen... Nee hoor, ik heb niet vals gespeeld. Want het is namelijk mijn favoriete band. En ik ben blij dat die omarmd wordt door zo'n beetje alle presentatoren hierbij. Ja, hoewel het niet echt heel erg unaniem was hoor. Over het algemeen genomen hebben ze het meeste punten behaald. Maar het is natuurlijk Kings of Leon met My Whole World.
2: Novo 3, Top Track.
1: En zij eindigden op
3: 1.
1: En het is ook een prachtige plaat ook. De hele week hoor je hem langskomen hier bij Novo 3. Dit is Kings of Leon, My Whole World.

0: en kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig, Fleming en Ronnie Flex en de Fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicerte voor uw oude bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijke persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
6: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
5: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro.

0: half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB... Nou, vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB nou, vandaag contact bij mij zoekt... maar ook in de komende weken duidelijk maakt ja, waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen... waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. De Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez... de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is Weekend Novo 3 met William Beckers.
3: We zijn er weer.

0: met Europapa. Van het Eurovisie Songfestival natuurlijk, van Joost. Hebben we het tweede uur geopend van Weekend Novo 3. Dat is toch wel eventjes lekker, zeg. We hebben er al een uur op zitten. Ja, dat gaat echt heel snel als het gezellig is. Daar kan ik ook verder niks aan doen. En dan moeten we maar eens eventjes het geschiedenislesje gaan hanteren. Dat is altijd gezellig. 18 september is de 261ste dag van het jaar. Nog maar iets meer dan 100 dagen, hè. Dan gaan we geen vuurwerk afsteken, maar wel champagne drinken, denk ik. Laat het daar dan op houden. En op 18 september in 1851 was de eerste publicatie van de New York Times. En in 1977 kilometer een foto van de aarde en de maan. Het is de eerste keer dat beide hemellichamen gelijktijdig op een foto te zien zijn. En in 1983 zendt MTV ter gelegenheid van het in Amerika verschijnen van het Kiss-album Lick It Up een special rond de groep uit. Evenals op de hoes van het album zijn de groepsleden in de uitzending voor het eerst te zien zonder de voor hen kenmerkende make-up. En in 2019, advocaat Dirk Wiersum wordt slachtoffer van een liquidatie. Mogelijk gaf Ridouan Taghi opdracht voor de moord. En, ja, dat is toch wel hot. De afgelopen week hebben ze daar nog weer iemand van opgepakt, volgens mij, die een beetje daaraan werd gelinkt. Dus dat onderzoek loopt ook nog steeds. Dat dan weer wel. Oh ja, ik moet dan dadelijk toch eventjes nog een andere plaat erbij verzinnen. Want de jarige, wel overleden in 2017, maar Hans Vermeulen, hij zou, even kijken, 79 zijn geworden dit jaar. Nederlands muzikant. En hij is onder andere, en dat is toch wel een van mijn favoriete Nederlandse bandjes. En het past eigenlijk helemaal niet bij mij. Misschien is het een soort van guilty pleasure, Sandy Coast. Daar is hij van. Maar ik vind het zo mooi. Ik ga daar dadelijk een plaat van draaien, dan weet je het. Leonie Jansen, Nederlands zangeres en presentatrice. Zij wordt 71 vandaag. En Frits Sissing, 63 jaar jong, Nederlandse presentator natuurlijk. En zijn Armstrong, Amerikaans wielrenner. Hij wordt 55. Dus tegen hun zeggen we natuurlijk allemaal van harte
1: gefeliciteerd.
0: Ja, dat zullen ze leuk vinden. Nou, daar zijn we blij mee. En dan vind ik straks dan Sandy Coast. Gaan we zeker doen. Want ik had eigenlijk ook nog voor die foto. Maar ik denk, ach ja, als we het dan toch moeten linken. Nee, deze vind ik dan toch ook wel heel fijn, hoor. Kiss zonder make-up. Nou, laat maar. Maar deze plaat die mag er zijn. Dit is dus Kiss met Sure Know Something op Novo 3 bij Weekend Novo 3.

Ja, mensen, dit is toch mooi? Sandy Coast met Eyes of Jenny. Ik moet eerlijk zeggen, ik zet hem eigenlijk meestal als een van de eerste platen op mijn lijstje bij de top 2000 verkiezingen. Dan mag je de 35 opgeven, geloof ik. En dit is volgens mij altijd wel, ja, de top 5 staat hier altijd wel bij mij. Heerlijke plaat. Oh, nou, als ik een reden heb om Sandy Coast te draaien, dan zal ik het ook zeker niet laten op de radio. Ik wil jullie er ook over mee laten genieten. En dan hadden we natuurlijk die foto van de zon en de maan op één foto in 1977. Ik dacht, ja, daar kan R.E.M. ook nog wel eventjes met Man on the Moon. Ook een prachtige plaat. Straks gaan we het weer gezellig maken, hoor, maar nu eventjes niet.

Ja, country was jarenlang niet te slijten in Nederland. Hè? Niet aan te komen, geen goede platen ook al, vind ik overigens. Want dat was nou eenmaal zo. Maar toen kwam Ella Langley met haar looks. Dat zeker, maar ook met hele fijne plaat natuurlijk. Choose in Texas. Die doet het over de hele wereld goed. En in Amerika, dat was nou eenmaal zo. Maar toen kwam Ella Langley met haar looks. Dat zeker, maar ook met hele fijne plaat natuurlijk. Choose in Texas. Die doet het over de hele wereld goed. En in Amerika al helemaal. Maar ook in Nederland begint hij tussen stijgen. Top 5 inmiddels. En dat is natuurlijk wel lekker. Dat kunnen we wel zeggen. Even kijken, hebben we er nog... We kunnen er nog wel eentje doen voordat we gaan met de rockplaat gaan beginnen. En dan dacht ik, nou, we gaan even flink terug, hoor. Trini Lopez. Hoppa. If I had a hammer.

De Weekend Novo 3 Rockplaat.

Ja, en is het geen Wonderwall of Don't Look Back in Anger of whatever. Nee, is een keer Roll With It van Oasis. Want er was natuurlijk groot nieuws van Oasis. En het is natuurlijk heerlijke rock and roll uit Manchester. En dat is altijd fijn om naar te luisteren. Maar Oasis heeft voor volgend jaar dus... Of je hebt onder een steen gelegen, ik heb geen idee. Maar grote internationale tour aangekondigd. En de Engelse band rond de broers van Liam en Noel Gallagher... die komen onder andere tussen mei en september in Manchester... München, Parijs, Boston. Maar ook naar de Amsterdam Arena...

De Johan Cruijff Arena, mogen we zeggen. Dan is het 16 en 17 juli. Daarvoor heb je je moeten aanmelden. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Hè? Hoe kom je nou aan kaartjes? Je moet je aanmelden via de site van Oasis. En dan krijg je een nummertje. En je wordt gewoon als nummertje uitgetrokken. Dus het gaat helemaal op de gok. Je hebt geen wachtrij of niks. Of in ieder geval voorlopig nog niet. En dan hoor je ergens volgens mij 24, 25, 26 september. Dan hoor je of dat je überhaupt een kaartje mag bestellen. En dan hoor je, daarna moet je kijken welk kaartje je kunt bestellen. En hoe snel je bent en dat soort dingen. Dus nou, dat is echt één grote loterij. Maar ja, ach, ik als Oasis-fan heb me er toch maar gewoon voor opgegeven. Want het leek toch wel lekker om ze toch nog een keertje live te zien. Ik had gedacht dat de kans verkeken was, maar ze houden het goed uit, de broodjes zonder ruzie. We gaan. Ik heb al wat meer foute nummers gedraaid. Hè? Wat denk je van BZN? Wat dacht je van If I Had a Hammer van Tony Lopez? Maar deze mag er ook zijn. Oh, uit Tilburg. De Kruikenseiker John Spencer. Dit was vroeger rock'n'roll in de 80e jaren. Een meisje voor altijd zingt hij.

Dat is toch altijd wel even een heerlijk rustpuntje. Ik durf hem gewoon te blijven draaien. Het is niet echt een hit aan het worden of zo. Hij slaat niet echt aan, maar bij mij wel. Dus dan denk ik, nou, als ik deze plaat heb gehoord, heb ik weekend. Dus ik ben blij. En morgen hoor je hem weer, hè. Dat kan ik je bij deze alvast beloven. Ik krijg al wat berichten vanuit Eim. Ik zie ze zo op Facebook langskomen, mensen met foto's. Het is echt wel lekker druk. Op dit moment inderdaad Sommieu aan het optreden. Daarna komt Chef Special en Bluff gaat het afsluiten, het geheel. Dus dan weet je in ieder geval wat de volgorde is. Als je nog een kaartje wil kopen, dan kun je dat gerust doen. Want er komen nog twee concerten aan en we zitten nu midden in het eerste. Dus ach, dat is hartstikke leuk. En ook al best wel druk. Dus volgens mij komt het er allemaal goed uit te zien. Morgen is het een heel ander programma. Zondag is Tribute Sunday. En dan hebben we onder andere de tribute bands van Elvis Presley, van de Bee Gees, van Donna Summer. En wie mis ik dan nog? Beach Boys, dat is het. Voorproefje, dit is Donna Summer.

0: Donna Summer. Met, volgens mij heet het de Donna Summer Experience of zo. Die ik nog miste trouwens, net in de opzomming was Queen Must Go On. Dat is de andere band die gaat optreden zondag in de Tribute Sunday. En dat is altijd wel leuk, hè, die tribute bands. Ach, de ene haat ze en de andere houdt van ze. Ik vind overigens wel dat er ook nog steeds wel ruimte moet zijn voor opkomende Nederlandse bands. Gewoon echte bands, zeg maar, die eigen muziek maken. Dat vind ik eigenlijk nog steeds ook wel belangrijk. Maar goed, dat komt wel weer, ga ik vanuit. Daarmee is het 7:55 geworden. En dan komen we gewoon aan het einde van dit programma. En het einde zijn altijd de drie grootste hits.
1: De Weekend Novo 3 top 3 van deze week. 3.
0: En nummer 3 vinden we Teddy Swims. Met het prachtige Mr. Know-It-All.

0: Je luistert naar Weekend Novo 3 met William Beckers.
1: Dit is Novo 3.
0: De Weekend Novo 3 top 3 van deze week.
2: 2.
0: Je luistert naar Weekend Novo 3 met William Beckers.
1: Dit is Novo 3.
0: De Weekend Novo 3 top 3 van deze week.
2: 2.

0: overzicht.
1: Het overzicht van de Novo 3 top 3 van deze week is als volgt. Op nummer 3, Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Net zo 3 als vorige week. De Magnetic staat ook nog steeds op 2 met De Bauza. En de nummer 1 voor de 13e week inmiddels alweer. Maar er komen er wat aan. Oh, Shanna Spyro die hangt er tegenaan. Choosing Texas staat er dichtbij. Maar ook, en dat is wel leuk... Ilse de Lange met So Incredible, die opnieuw binnen re-entry binnenkomt op 16 in de top 40. Dus ja, wie weet gaat die ook nog wel wat teweeg brengen. Maar goed, tot zover dus de spanning. Want ja, 13 weken op nummer 1 Shakira met Die Die. Die hoor je zo meteen, maar eerst ga ik even afscheid nemen. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, andere muziek. Maar als je er niet genoeg van hebt... Morgen vroeg, dus laat hem lekker staan hè, op Novo 3, de radio. Want morgen vroeg, dan ben ik er weer. Frans van Buren is met vakantie. Ik ga zijn programma overnemen. Het is Bekkers begint morgen vroeg van 8 tot 10. En ik ga er een gezellige ochtend van maken. Zoals ik dat eigenlijk probeer altijd op vrijdag ook te doen. Dus als je zin hebt, blijf lekker luisteren. Ik zet mijn tentje hier eventjes op. Ik blaas mijn luchtbedje op. En dan ben ik morgen weer lekker op tijd om 8 uur hier. We gaan eruit met... Shakira, Shakira.
2: De weekend Novo 3 top 3 van deze week. 1.

0: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Als je de A2 tussen knooppunt Del Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Ein Live op het strand van de IJsselman in Vught. Met op zaterdag 26 september
5: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Ella Heesters.
6: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens, bij weer hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. De provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66 gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorn Jonker.
9: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
8: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06-37-8757 of kijk op anfietcare.com. Anfietcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice Van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess Van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice Van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzermannen in Vught.

0: 25 september.
1: De jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam.
0: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eindlive.nl. Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
3: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram per soort en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
2: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeiden dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag.

0: Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met als we door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhals. Kanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met zo'n beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden

0: Gisteren kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Over thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Weer vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voor.

0: duidelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand en vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het westen kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

present your case.

to be.